reus die niets onthouden kan. Hij die zich zo bezat en zo gezopen heeft, dat hij zichzelf vergat en als een ander leeft. Hij meneer, hij is half gaar meneer. Hij denkt koning te zijn meneer, maar zuipt iedere nacht weer dezelfde slechte wijn meneer. En 's ochtends vindt men hem. Paalskaars wit, stijf als een marmeren zerk, terwijl hij ronkend pit. Daarna meneer, scheel van de drang, hikt hij den Heere dank. Begrijp me wel, meneer, dat bij dit slag volk, meneer, praat me niet, meneer, men praat niet. Men bidt. En dan de andere man. Hij is geen kam gewend, heeft klitten in zijn haar, maakt graag een ruim gebaar dat voos is als de motten het weggeschonken hemd.

0: Meneer, kom pak geen portemonnee, meneer. Begrijp me wel, meneer, dat bij dit slag volk, meneer. Praat me niet, meneer. Denkt me niet, doet me niet, meneer. Men nept.
1: En dan is er de rest. De moeder die niets zegt, althans niets van belang. En dan ontstellend echt de puriteinse smoel van vader op het behang. Zijn snor omlijst en koel. Hij ziet op het gehoor zijn soepslikkende troep. En dat gaat dan van...

En dan de heel oude vrouw. Ze beeft meer dan ze leeft. Men, meneer, men wacht tot ze het begeeft, omdat ze duiten heeft. Men luistert niet zo nauw naar wat haar hand vertelt. Begrijp me wel, meneer. Dat bij dit slagvolk, meneer, praat me niet, meneer, denkt me niet, doet me niet.

mooi zo teer. Ze houdt van mij, meneer, dat is ik houd van haar. Zelfs zo dat wij elkaar een huis hebben gebouwd, dat heel veel ramen maar heel weinig muren heeft, meneer. Maar het goed is dat je leeft, meneer, en valt het nog te bezien, meneer, dan is het toch misschien, meneer. Maar een God, meneer. De andere meneer. De anderen willen niet, meneer. De anderen zeggen. Zal ik jou eens wat vertellen, jochie? Wie denk je wel dat je bent, jongen, flabberol? Houd het in je kop, jongen. Zij is veel te mooi voor jou. Velen veel te mooi voor jou. Jij, kerel. Jij bent immers niets of niets meer of niets minder of niets anders dan een vuile, vieze, stinkende, verrotte, smerige kattenmepper, jongen. Kattenmepper! Kattenmepper!

0: Nick, meneer. Ik wilde nooit een kat, meneer. Nou ja. Niet sinds ik haar ken of het was zo lang terug al dat ik het al lang vergat, meneer. Of het was een zieke kat, meneer. Nou ja. De anderen verdommen het toch gewoon. Ze willen niet, meneer. Stel dat je klootzak, meneer. Ze verdommen het toch, ze verdommen het toch. Ze willen niet, ze willen niet, ze willen niet, ze willen niet, ze willen niet. Soms, als ze mij weer ziet, per ongeluk expres, met vochtig trouwe blik, vertelt ze weg te gaan, met mij van huis vandaan. En dan voor een ogenblik, één ogenblikje, ach, dan geloof ik haar, meneer. Voor één ogenblikje geloof ik haar, meneer. Maar u weet niet waar, meneer. U weet niet waar, meneer, dat weet dit slagvolk, meneer. Dit slagvolk, meneer, gaat men niet weg, meneer. Men gaat niet weg, meneer. Maar het is al laat, meneer. Ik moet nu terug naar huis.
1: One, two, three.